0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Plankaert die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op, jongens. Pas op. Laat me even door, alsjeblieft. Bij ons in

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal eindigt rond deze tijd de wedstrijd tussen Colombia en Congo. Kort voor het einde leidt Colombia met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep.
1: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: The next train will be leaving from platform 1.
6: U luistert naar West Express met Mike West.

0: Welkom in een nieuwe West Express. King Elvis Presley. Hij opende de deur met In the Ghetto. Nog een grootheid. Alice Cooper. How you gonna see me now?
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

De vraag van Alice Cooper. Hoe ga je mij bekijken? How you gonna see me now in the West Express? Dit applaus is niet voor mij, wel voor de Blues Brothers. Everybody needs somebody.

Welk seizoen in het jaar we ook hebben, lente, zomer, herfst of winter, jouw West-Express blijft rijden op de muzikale sporen van jouw radiostation. The time of the season. The Zombies.

Barry, Robin en Morris Gibb Tragedy, alhoewel hun muzikale carrière belangen nog naging. Een tragedie was, ze scoorden meer dan tientallen nummer 1 hits. De Bee Gees. Wat er ook gebeurt in het leven, het is en blijft jouw leven. Shirley Bassey.

Een van de meest gekende hits van Miss Shirley Bassey. This is my life. En wie zijn wij om dat tegen te spreken? Brengen een bezoek aan Kokomo, samen met de Beach Boys.

Konden we de tijd ooit maar eens terugzetten? If I could turn back time, je hoorde Share. De beurt aan Lisa Lisa met de Cool Jam. A little Jackie wants to be a big star.

1979 had Willem Duin. Je weet wel, de man achter Maud & McNeil. Een Amerikaans nummer, Darling, vertaald in het Nederlands. En toen werd het Willem, wat heb jij grote handen.

Zeg heel vast hartelijk dank voor het luisteren. En die dank is terecht, want je moet het toch maar willen doen natuurlijk. Na deze aflevering van de West Express. We spreken af voor een volgende. En de uitsmijter vandaag wordt er eentje van de Pointer Sisters. En deze van Blood, Sweat and Tears. You made me so very happy. Graag tot een volgende.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo verslagen met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep, zegt hij.
1: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
3: Radio Memory's hitschijf.

Benny Sherry en Yes and Undo. 7 seconds. Ja, ik heb wel wat meer nodig. Wij gaan 2 uur samen zijn en 2 uur wakker worden. Goeie

Crystal en dat geweldige 19 hier in de ochtendshow bij Radio Memory. Woensdag, dat betekent lekker die week door midden splitsen. En ik krijg daar straks hulp van Meteor. Die gaat mee de nooduitgang zoeken. Maar eerst Everything But The Girl.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

mooi, hè? Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. No, you're telling me the truth. Can't stay away from you. Goedemorgen. Welkom in het eerste deel van onze ochtendshow. Zo dadelijk komt Udo eraan met zijn nieuwe...

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

tijdens onze reclame werd hij nog eens een extra poetsbeurt gekregen van mijn charmante assistente. Mijn discobal natuurlijk. Dance, little lady, dance. Tina Charles hier bij Radio Memory. Op deze woensdag.

je net zoals ik een beetje fan bent van dat Franse chanson, moet je zeker eens luisteren naar Vive la France hier bij Radio Memory. Altijd gezellig om eens een uurtje in het Douce France te gaan. Maar het is hoogst warm. En in het zuiden is het zelfs nog warmer. Vrienden, we gaan. Ik ga richting koffie. En het nieuws en het weer komt eraan. En een moment met Wilfred. Liefde heeft daar.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo verslagen met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep, zegt hij.
1: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

George Michael ging zijn inspiratie halen in een hitje aan de jaren 70, Forget Me Not. En hij heeft er een Fast Love van gemaakt. Hey, goedemorgen allemaal. Het is woensdag. Heerlijk die week door midden splitsen. Met deze warme temperatuur, dat komt allemaal wel goed. Zorg dat je gewoon de nodige verfrissing hebt.

Cool and the Gang en Straight Ahead in de ochtendshow. In het tweede deel alweer. Straks Teddy Swims die er nog aankomt met zijn Bad Dreams. Maar eerst stel ik voor dat we ons eens allemaal goed recht zetten. En is in een goede positie zitten met onze luchtgitaar aan de hand. En we gaan er eens een stevige lap op geven. Ja, goeiemorgen. Kid Rock. Heel toepasselijk met deze temperaturen.

en die toch een geweldige stem. Teddy Swims en The Bad Dreams. Straks Supertramp en The Logical Song. Maar eerst de zomerhit van...

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Tramp in de ochtend en The Logical Song in het tweede deel. Lekker die week door midden splitsen. En als er een man is in Nederland die Nederlandse zomerse feel good kan brengen, gaat toch eerlijk zijn dat André van Duin is met die heerlijke.

Show. Whitney Houston en How Will I Know. Ze hebben elke heel wat feel-good plaatjes die ze gemaakt heeft. En nu onze discobal nog eens lekker laten blinken. Want hij werd lekker opgepoetst. Om deze van de Whispers nog eens op je los te laten. And the beat goes on. En zo dadelijk de nieuwe K3. Daar ook wat mensen plezier mee doen. Schaduw komt eraan. Hier bij Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Fun for Life Springkastelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android. Dit is Radio Memory.
8: Goedemorgen.

0: Hiermee hebben we heel wat Springsteen-fans een plezier gedaan. Ik heb eens een opmerking gekregen van...
1: Ik vind dat gek. Iets te min Bruce Springsteen draait. Voilà.
0: Hiermede heb ik het niet vergeten. En ik wens je nog een fijne dag verder. En morgen natuurlijk gaan we dat opnieuw doen. De ochtendshow. En ik heb nog een moment met Will Ferry voor jullie. Laat me niet alleen. Tot morgen.
2: Laat me niet alleen. Toe vergeet de strijd. Toe vergetenheid. Laat me niet alleen en die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, het is voorbij, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

warme mond, zeggen wij elkaar. Eens was er een paard dat zichzelf weer wond. Ook vertel ik jou van die koning die stierf van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen horen hoe je praat. Kijken hoe je lacht. Weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen.

0: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 's middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Hey Radio Memory! Joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
9: Radio Memory's hitschijf.

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. We hebben met veel vuurwerk de deuren geopend van onze ochtendgloedie op deze woensdag met Camille. En ja, het gaat spetteren deze aflevering. Ik voel het al. Hier is Cliff Richards.

was inderdaad die Agnes en Release Me. Dat gaan we zeker doen op deze woensdag. Maar wij gaan nog wat grote hits gaan scoren en ontdekken. Wat dacht je van deze Matteo? En allemaal door jou.

daar is 2D Occasion, Clemmy Fischer. Hier op deze woensdag in de ochtend kroeg. En het is altijd een beetje, ja, zoals thuiskomen toch. Maar we gaan meteen diep in de tijd. Meer bepaald naar 1973. En daar vinden we deze van de Rolling Stones. Ik heb nog die mooie Angie.

Claude François, kom d'habitude of My Way of Alleen Gaan. Ja, we kennen deze grote hit in alle talen. En het blijft altijd wondermooi. Dat mag je wel toegeven. Nu tijd voor Alan Walker en we are...

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Kolkert en Lisa Stansfield. Het is al een tijdje geleden dat we nog van gehoord hebben. En People All Done. Maar wat dacht je nog van deze? We gaan een beetje headbaggen hier op deze woensdag. Wat dacht je van Chimbawamba en Tim Tempinga?

en beweging en de tijd. En tien om te zien, deze Shana. In de bezetting van Claudia en Petra. En de Orgelman was één van hun grootste hits dat ze ook gescoord hebben. Nu tijd voor de Barra. Yesterday, today...

0: ik word altijd zo'n beetje stil van dit nummer van City to City. The Road Ahead is empty. Ziezo, dit was het weer voor onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Ik ga de deuren sluiten. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgen we nog deze Belgische klassieker, de Confetti's en Sound of Sea. Tot morgen.
4: This is a sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

0: aus Deutschland. Wie bitte? Aus Deutschland. Ja, natuurlijk. En ze was druk met de Silver Convention. En ook solo ging het lekker voor Penny McLean. Dan gaat ze met Lady Bump.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.

Michael Jackson. Jawel, tuurlijk. En ja, noem het maar zijn tante. Diana Ross. Diana Ross die met het haar zo in het bos ziet. Ja, daar gaat twee grootheden op één plaats, zullen we zeggen. Het was The Wiz Musical, 1978. Ease on and down the road. Lekker terug. Van de middle of the road. Lekker terug in een grijs verleden. Plaatjes van toen, die nog lang niet zijn versleten, joh, die zitten nog steeds tussen je oren, weet je wel. Nou, je hoort ze terug. Lekker luisteren.

Wat een heerlijke muzikale tijd hebben we toch beleefd eigenlijk in de jaren 80, lieve luisteraars. En de Dotjes, ja, nou goed, we kwamen ze regelmatig tegen. En zelfs vandaag weer terug op de radio met All the Roses. Zometeen vanuit het kleine theatertje. Heel klein piepklein studiootje. Nou ja, er zit wel een hele grote kantine bij natuurlijk. Maar sowieso een fijne voor achter de keuken gedaan.

0: Nog bijna niet net van het padje. Zullen we maar zeggen, taco en pudding are the
1: wit. Een fijne voor achter de keuken voor.
0: Ja hoor, zomer, zon, zee en mooie goudgele stranden, vrienden. Waar ga je heen deze zomer? Of blijf je gewoon lekker thuis in het eigen kikkerlandje?

0: zeggen.
1: Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Een kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat slaat niet af, papa.
4: Ik ga naar het enge bos, daar valt tenminste

Gaan we even een splitsing van de middel achterop. Ja, tuurlijk kwam ik terecht bij splitsing in Wind and Zeden. Als je je toch voor te veel in een bepaalde zoom, dan ga je gewoon lekker zandkastelen bouwen met je vrouw en kinderen. Is ook leuk natuurlijk. Het ging over het, de Noordzee onder andere, maar je hebt ook mensen die vertrekken richting het zonnige zuiden, richting Spanje. De Knecht is er een voorbeeld van natuurlijk, hè. Tears of Fears hoorde je weer. Everybody wants to rule the world. Dit is de Middle of the Road Show. Kom naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Ik vind het enorm leuk dat je luistert vandaag. Gewoon de hele dag, wat? De hele week aan je toestel. Even terug naar Duitsland.

Er is er nog iemand staande bij op dit kanaaltje. Luisterrijk en blij. Ah, dat ben jij. Dat vind ik leuk. Gezellig toch. Give me a break. Maar dan geheel vrij verzonnen. Vrienden, daar gaat de Ritchie Family uit heide vervlogen jij. Alleen maar plaatjes van toen. Alleen maar plaatjes uit hun grijs verleden. Plaatjes voor de hoogstaatjes. Muzikale hoogstaatjes ook. Natuurlijk van eigen bodem. Die vrolijke Amsterdammer, zijn naam is René Vroeger, met even zijn eerste single.

0: Lekkere muziek. Uit de tijd toen Miami Vice nog op tv was.
1: Ja!
0: Dat waren Sergeant, lieve vrienden. Het was Steve Harrington en Feel So Real. In jouw middel op de roadshow. Mensen. Van voor de achter, van links naar rechts. En opeens kom je hem tegen.

Lieve luisteraars, we waren jong en wild. Oh, ja, en we speelden al lang niet meer in de zandbak. Nee. We hielden volop van muziek. Lisa Stansfield, All Around the World. Nog even het Live Aid spektakel naar voren halen. Weet je nog? Begin jaren 80. Nou, dat was wat. En twee podiumtijgers vonden elkaar. Het waren David Bowie en Mick Jagger.

Het is een moeilijke vraag, hè? Wat deed jij in de zomer van 69? Vorige eeuw wilde gestaan. Ik weet het niet meer. Heide Langenstein's hier. Heel lang geleden. Maar wel lekker. Dat hij er toch nog even op terugkomt. Onze grote vriend Brian Adams, de Summer of 69. Luisteraars, lieve mensen, welkom bij deze aardkloot. Het was me weer bijzonder gezellig en heel leuk. En ja, toch weer een lekker gemoed ook, hè. Dus gezellig saampje zo op de radio. Wat een feest altijd ook. Nou, hè. Wat legendarisch. Het radiotoestel. Morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doen we het opnieuw. Maar sowieso, veel plezier met mijn lieve andere collega's. Zometeen aan de andere kant van het hele uur. En we spreken elkaar. Everybody.

0: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Hey, Radio Memory. Joehoe. Chuck Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf.

Hele mooie single was deze van Depeche Mode. Woensdag 24 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Ik neem je mee tot 10 uur hier in Pajottengem-Galmaarne. En tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu Blondie en Denise.

0: De beste muziek
1: hoor je hier.
0: Radio Memory.
2: Centraal Station, middernacht. Een verlaten perron. Je trein staat klaar. Het afscheid valt me zwaar.

Origineel komt deze plaat van onze kei van Vlaams lied Wiltura. Ik heb ze vandaag meegebracht door Willy Sommers. Alleen op de wereld. Ik ga richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Roy Orbison en dan nog eentje van de twee Belgen.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: vergeet je niet.
1: Mooie klassieker van onze Wiltura. Wat je diep treft, allemaal hier in ons programma. Aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag van 11 tot 10 hier bij Radio Memory. We blijven maar op romantische toeren. Met deze van John Lutz en Someone Loves You Honey. En jullie zijn massaal aan het luisteren. En dat doet me trouwens heel veel plezier, hè. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen.

Vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Boney M en The Rivers of Babylon. Allemaal hier bij Radio Memory. De volle plaat is origineel van Anne Christie. Ik heb ze vandaag meegebracht net voor reclame door Anneke. En we nemen vandaag de trein.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

De beste muziek je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. Jouw internetradio, 7 dagen op 7, 24 op 24 uur. We draaien de Footloose. En dat is er eentje van Los Lobos, hè? En La Bamba.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft De Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

Melking hier op de radio op deze woensdag 24 juni, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Ik neem je mee nog tot 1 uur tot aan Katrien Verheijen met Viva la France. Met een mooie Franstalige platen straks tussen 13 en 15 uur. Hè? Dat is er eentje van 1975, toen waren we 6 jaar jong. Cynthia Clay, Les Lonely Without You.

was ook een hele mooie klassieker van Claire Vreemde Vogels. We gaan stilstaan richting reclame. Gaan we doen met een Franstalige plaats. En dan nog eentje van Tom Jones en de Sexbomb.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag. Hello.

Was er eentje van Roxette en Joe Rides. Radio Memories geeft een tweede verjaardagshow die doorgaat 29 augustus 2026. Vanaf 15:30 in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Met optredens van Jonathan, Pascal Montelli, Sela Key, ook Sammy Moore komt langs. Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van het Net. De inkom van de show kost €25. Aan de kassa betaal je €30. En als je naar de show komt kijken, krijg je tussen 16 en 18 uur twee pannenkoeken met suiker en een gratis koffie bij in de show. Je kan kaarten reserveren via www.radiomemory.be ofwel bij alle medewerkers van Radio Memory ofwel in de studio Herasbergsestraat 105 in Galmaarden ofwel bij Tony van Beveren in Nienhoven of via de sociale media Facebook Pascal Heijman kan je ook kaarten bestellen. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij, want de kaarten gaan heel snel de deur uit. En je moet erbij zijn, hè? Het zal wat worden, zo'n programma. Even serieus gaan we draaien, hè? Speciaal voor iedereen die zit te luisteren. We gaan er een beetje tempo in brengen.

komen uit Zweden. Ze zijn met z'n vieren. Twee heren, twee dames. Ik heb het over ABBA. En we draaien Take a Chance on Me. We gaan weer een Nederlandstalige plaat op jullie loslaten in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Van een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Maar toch één van zijn grootste successen gaan we vandaag draaien. Eentje van Paul Severs en Ik ben verliefd op jou.

als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze woensdag 24 juni. We draaien de Sandy en One Life. En van de ene hit gaan we over naar de andere hit, hè. Ken je deze? Ace of Base en The Beautiful Life. Ons programma aan tafel op stil is aan ten einde, want ook onze volgende collega's hier al toekomen. Katrien Verheijen met zometeen Viva la France.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Fun for Life Springkastelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemiddag.
9: Bye.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven, is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory,
4: zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Beste muziek
5: hoor je hier.
9: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
5: Katrien Verheyen.
10: Babes.
11: Bienvenue, c'est Joe.

Welkom allemaal en dat dus op deze warme, zwoele woensdagnamiddag. En ik ben er voor jullie met 1 uurtje Vive la France. Ik ga jullie terugwinnen en dat met natuurlijk enkel Franstalige plaatjes. En ik laat nu een volbloedse Limburgse op jullie los. En als je aan haar de vraag stelt, hoe komt het dat je eigenlijk altijd in het Frans zingt? Dan zegt ze volmondig, omdat ik in de eerste plaats Belg ben. Geniet van Axel Red en Kennedy Boulevard.

Toutes les garçons et les filles. En dit werd gezongen door Marie-Myriam. Het is natuurlijk bekender en dat van Françoise Hardy uit 1962. En Françoise is 2 jaar geleden overleden op 80-jarige leeftijd aan lymfeklierkanker. Sinds 1975 stelt Judassin zich steeds dezelfde vraag. Als jij niet bestond, zeg me dan waarom ik zou bestaan. Dus hier is zij met Et si tu n'existais pas?

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
4: Radio Memory.
5: Katrien Verheijen.

Gérard Lenormand en Michel. En de volgende plaat die is heel speciaal voor Anneke. En dat is ja, om heel zeker te zijn dat ze ook deze dag met haar liedje Hans de Dag in haar hoofd zit. Hier is Gilbert Bécaud met Désirée.

En we gingen eventjes helemaal los en dat met het nummer uit 1977. Een echte Belgische punk popklassieker. En nu gaan we naar de jaren 90 en dat met Didier Barbelivien en Felix Gray. Het is een duet en ja, het werd dus, zoals ik al zei, uitgebracht in 1990. En het is natuurlijk ook gekend door de cover van Jo Valli. En hij zingt aan alle vrouwen die ik heb gekend. Hier gaat het dus over A toutes les filles.

Didier, Barbe Livien en Félix Gray. En dat dus met een ode aan alle vrouwen ja, die zij ooit graag gezien hebben. En nu gaan we naar een liedje en dat uit de musical Starmania, Le Monde des Stones. Het liedje gaat over iemand die zich helemaal verloren, leeg en verdoofd voelt. En dat in een wereld ja, die soms toch wel heel kil is. Céline Dion bracht het nummer heel krachtig en met heel veel emotie. Het is geen vrolijk lied, maar wel eentje die recht naar het hart gaat. En daarna dan breng ik jullie zuiderse warmte en dat met Khaled en zijn onvergetelijke Aisha.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory. Katrien Verheijen.

Een vrolijk en zonnig nummer en dat van het Franse duet Stone en Eric Chardin. En we gaan naar 1967. In 1967 kwam er een einde aan de relatie tussen Claude François en Frans Gall. Door deze breuk schreef hij het volgende liedje, Comme d'habitude.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciaran. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxe goederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven, is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Katrien Verheijen.

En hier ben ik dan terug en dat in het tweede uurtje, gewoon Katrien. En ABBA komt er zo meteen aan en dat met een nummer dat meteen blijft hangen. Niet te braaf, lekker ritmes en vooral die typische ABBA-sound. Vraag maar aan je moeder of ze het goed vindt. Hier is Does Your Mother Know?

En we gingen eventjes naar ons eigen Belgelandje. En dat met Sammy Moore. En volgens eigen zeggen is hij nog veel te jong om stil te zijn. En we blijven in de Nederlandstalige klassiekers. Een nummer met een bijzondere sfeer. Een klein beetje mysterieus en toch zo herkenbaar. Uit 1985, de Frank Boeijen Groep. En dat met Kronenburgpark.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
3: Maak hem een

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Katrien Verheyen.

En ik nam jullie mee heel ver terug de tijd in. En dat om exact te zijn naar 1961. Met Paul Anka en Dance On Little Girl. En zometeen laat ik Smokey op jullie los. Maar nu gaan we eerst de volle 3 minuten tijd maken. En dat voor Sandra met Maria Magdalena.

En dit was er dus eentje uit de jaren 70. Een echte klassieker die iedereen wel kan meezingen. Dus na 24 jaar te wachten en dat op een kans om tegen zijn buurmeisje te zeggen wat hij voor haar voelde. Ja, op een dag verhuisde ze en hij heeft haar nooit meer teruggezien. En ook Walter Grootaerts had geen geluk in de liefde, want als man van 9 jaar was hij verliefd op Chris Lomme.

Op de radio. We gaan helemaal tot rust komen en dan dat met Don McLean en Crying. En dan blijven we nog even in die dromerige sfeer met een Belgische parel, Daydream.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: VR Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Radio Memory. Katrien Verheyen.

Billy Ocean en dat met Red Light Spells Danger. En met het volgende nummer staat de vrolijkheidsmeter helemaal in het rood. Een nummer waar zelfs je slechte humeur meteen zijn valies pakt en vertrekt. Hier is Sunnyside Up en dat met She Makes Me Happy.

0: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. 2 jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook 2 maal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaarte mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
3: Radio Memory's hitschijf.

0: Muzikatief.
1: De kortste weg naar 5 sterren pop.
0: Muzikatief.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: En ze zeggen soms wel eens, je moet één keer in je leven naar Las Vegas gaan, want je kan er trouwen. Maar ja, ik ben al getrouwd, dus ik heb niet echt de behoefte om al mijn geld over de balk te smijten. Dat doet mijn echtgenote wel. Wat fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief hier bij Yesterday Land. Jawel, wat is er net? Elvis Presley.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En dat betekent dat we het komende uurtje weer in mekaars gezelschap vertoeven, hè, samen met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Straks trouwens ook weer onze 2-in-1 hit. Ik heb een nummer 1 hit feit en Paul die zorgt op het einde ook weer voor een vreemde vinding. Laten we eens terugkeren naar de jaren 80 nu. Doen met Weeks & Company en Rock Your World.

0: Ja, kijk, zo schrijven ze graag in die nummers waar je echt vrolijk van wordt. Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Dat zijn we nog lang niet van plan. Nu Ike en Tina Turner uit 69. De Hanky Tank Woman.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupree.

0: ze waren het levendig bewijs dat Amerikanen en Britten wel degelijk samen kunnen werken. Hè? Want de groep bestond destijds uit Andrew Gold, die we nog kennen van Never Let Her Slip Away. En Graham Goodman, die we nog kennen van 10cc. Wel, dit waren ze, de heren van Wax en Right Between Your Eyes. Ondertussen is tijd geworden voor onze 2-in-1 hit van vandaag.
1: 2-in-1-1-1-1-1.
0: En daarvoor keren we terug naar 1977. Toen scoorde Tony Sherman een dikke hit met de nummer S. Maar George Michael samen met Mary J. Blige zouden dat in 1999 nog eens overdoen. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit voor vandaag.

Skybird van Neil Diamond. We zaten nog eens in 1974. Hij was een heel succesvolle Amerikaanse zanger. Hè. Hij begon zijn carrière trouwens als componist in de Brill Building in New York. Hij schreef onder andere I'm a Believer and A Little Bit Me, A Little Bit For You for the Monkees. En niet veel later zou hij zelf zanger en songwriter worden. Met heel wat grote hits als resultaat. Dit is Robert Miles. We keren terug naar de jaren 90. Dit zijn The Children.

0: Complex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

0: geef het maar gerust toe, de voorbije minuten hebben jullie zitten meezingen. Luid keels waarschijnlijk. Dr. Dr. Give me the blues. Because I've got a bad case of loving you. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze nummer 1 hitfeit. Dat betekent dat Paul Peerlings er weer komen bij zitten is. En hij heeft het over Extreme.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: De groep Extreme won in 1986 en 1987 in hun woonplaats Boston onderscheidingen voor de beste hard rock en heavy metal act van het jaar. Wie de groep alleen van de single More Than Words kent, zal daar misschien vreemd van opkijken. More Than Words was immers een akoestische ballad die in de verste verte niets met hardrock te maken had. More Than Words, Extreme.

0: kwam uit Duitsland. Jawel, de Far Corporation. Het was een Duitse studiogroep rond Frank Farian. Die kennen we nog wel van Boney M destijds. Met onder andere Bonnie Kimball en Steve Lukather. Die kennen we ook nog van de formatie Toto. De zanger op de cover van de hit van Led Zeppelin was natuurlijk Piet Lowe. Is trouwens bij deze ene grote hit gebleven. We zaten nog eens in 1985. De Far Corporation en hun Stairway to Heaven. En soms heb ik de indruk dat Phil Collins achter de drums zat.
1: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.
0: En nu keren we terug naar de discoperiode van 1979. Dat doen we met Edwin Starr. Zo'n beetje een ode aan een van de eerste radiostations waar ik destijds begon als klein manneke. Dit is Kante.

0: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. Twee jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook tweemaal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaar te mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minieme kans op een lokale onweersbui.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Mario de Vries.

One Fine Day, vrolijke popklassieker uit 1963, gezongen door de Amerikaanse meisjestrio de Chiffons. Het werd geschreven door de beroemde duo Gerry Goffin en Carole King. De song ademde puur sexy, charme en optimisme uit. En dat is waar Memory voor staat natuurlijk. Welkom en blij dat je luistert.

0: Radio Memory. Radio Memory.
1: En het komende uur ben ik natuurlijk bij jullie te gast in de huiskamer. Je krijgt onder andere Herman Hermits, Reggie en Pauline, Jeanette, Cock Robin, maar eerst deze Traveling Wilburys.

Traveling Wilburys en Handle With Care. Wist je trouwens dat de gemiddelde mens zo'n 15 tot 20 keer per minuut met zijn ogen knippert? Dat is meer dan 20.000 keer per dag. Dan word je al een beetje moe, hè? Of niet soms?

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten, de hits van vervlogen tijden. Elke dag opnieuw. De beste hits, de mooiste melodieën, de sterkste kaskrakers. Aangevuld met items, nieuwtjes, lokale berichten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory.
1: Is lid worden van één grote familie.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
4: Radio Memory.
5: Mario de Vries.

The Promise You Made, romantische popballade uit 1985 van de Amerikaanse band Cock Robin. Het nummer werd wereldwijd een hit, vooral in Europa, en staat bekend om de herkenbare samenzang van Peter Kingsbury en Anna Lacasio.

0: Of je nu houdt van een oude kraker. Een goede Nederlandstalige hit.
1: Ik ben verliefd op jou.
0: Of moderne muziek. U vindt het allemaal bij Radio Memory. Radio Memory. De beste muziek. Hoor je?

Dennis Williams. En let's hear it from the boys. Wist je dat er in Japan trouwens meer huisdieren zijn dan dat er kinderen wonen? En de kleinste onafhankelijke staat ter wereld is Vaticaanstad. Die is slechts 0,44 kilometer.

De mensen van Brotherhood of Men en Save Your Kisses for Me. Hey, leuk toch? Wist je trouwens, het Nederlandse woord raar betekent in het Frans zeldzaam. Dus als een Fransman jou raar noemt, bedoelt hij misschien gewoon dat jij

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag. Mario de Vries.

Die mannen met die gesminkte faces, de hoge hakken en natuurlijk hun hele uitbundige kleding die ze droegen op dat moment. I was made for loving you. And

2013 bracht de Duitse zangeres Helene Fischer haar grootste hit uit, Ademloos door die nacht. Het nummer werd een fenomeen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en groeide uit tot het meest feest- en meezingnummer bij uitstek.

0: In 1963 bracht Cliff Richard samen met de Shadows het vrolijke nummer Summer Holiday uit. Afkomstig trouwens uit de gelijknamige film. Ik sluit graag af met deze platen van Digno Garcia en Salim Segers. Tot de volgende keer.
1: Mario de Vries.

0: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. Twee jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook tweemaal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaarte mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hey, Radio Memory. Joehoe, Chuck Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmodel Corazon. Thank you, thank you.
5: Radio Memory's hitschijf

Top of the World van de Carpenters. Vrolijk country popnummer uit 1972. Oorspronkelijk stond het op hun album A Song for You. En hoewel het eigenlijk niet als single bedoeld was, groeide het zo in populariteit dat het in 1973 de nummer 1 positie behaalde. Hey, welkom. Blij dat je luistert hier op Memory. Tot en met het komende uur ben ik bij jou.

mag je gerust doen van mij. Wij doen dat trouwens ook. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 zijn we er speciaal voor jou bij Radio Memo hier. Kijk, Johan Verminne zingen tot morgen vroeg. Terug naar een klassieker die veel harten doet slaan, waar één tegeldans zeker niet uit een boze was. En natuurlijk ook waar mensen hun eerste lief vaak op leren kennen hebben. Deze van Pieter Maffay en Doe.

Lisa Meghoo en Hillbilly Girl. Wist je trouwens dat otters elkaars hand vasthouden terwijl ze slapen, zodat ze niet wegdrijven?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

30 jaar oud. De oudste kas was Krijn Puf, een huiskat uit Austin, Texas, die maar liefst 38 jaar en 3 dagen oud werd. Ze werd geboren op 3 augustus 1967 en overleed op 6 augustus 2000.

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten, de hits van vervlogen tijden. Elke dag opnieuw. De beste hits, de mooiste melodieën, de sterkste kaskrakers. Aangevuld met items, nieuwtjes, lokale berichten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory
1: is lid worden van
0: één grote familie.

Tony Marshall. Hij steekt het niet onder stoelen of banken. Schöne meid, zegt hij zomaar, zonder enige schaamte. Terug naar de mannen van Queen en Crazy Little Thing Call Off.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken.

Vraag het John Terra. Ik weet van niks. Gewoon te getrouw, natuurlijk. Het kleinste boekje ter wereld is zo klein dat je het alleen met een microscoop kunt lezen. Het kleinste boek ter wereld is een kinderboekje dat slechts 0,7 bij 0,10 mm.

Heerlijke dans, heel mooi trouwens. Bailando, bachata. Na het uur krijg je uiteraard weer meer muziek. Ik zou zeggen, geniet nog met deze van James Otto, Cliff Richard en No Doubt met Don't Speak. Graag tot de volgende.

0: Volgens Bouwfederatie en Bilt is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht... Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

0: Daddy Cool van Bonnie M. Goedenavond, Hilde.
1: Goedenavond. We zijn vandaag woensdag, als ik niet mis ben, de 25ste?
0: Ja. 25. Nee, 24.
1: 24.
0: Ja, 24. Met de last van de warmte,
1: nee,
0: zeker?
1: Nee, maar normaal, als ik daar sta, staat dat op mijn scherm en daar kijk ik altijd. Ah. Dus vandaag, woensdag 24 juni. We zeggen dat de maan bijna uit is, hè?
0: Ja, en het is bijna weer pre en bijna weer congé.
1: Pre. Wat
0: ja, wij hebben de laatste dag van de maan betaald, dus dat is binnenkort. Hè.
1: Ah, oké. Ja. Ja, ik zo niet. Allee, dat is anders bij mij.
0: Ja, voilà. De mensen kunnen bellen naar ons nummer 0266-99660. En dan krijgen ze de zoetgevooide stem van Hilde aan de lijn, dat eerste uurtje. En nadien gaat het met mij moeten doen.
1: Ja. Allee, wat heb jij nodig?
0: Bah, ik weet het niet. Zeg, trouwens, jij hebt 3 hondjes. Ja. Hè? Allee, 3 honden.
1: Ja. Hond.
0: Ja, als jullie binnenkort op congé gaan, wie gaat voor de hondjes zorgen?
1: Jij.
0: Ah, oké. Okay. Maar dat gaat nog maar... Stel dat je een krokodil hebt als huisdier. Wat ga je dan doen?
1: Ook iemand die hem komt eten geven, hè?
0: Ja, wel. De mannen van Ottawa, die hebben dat. En die vragen... Qui va garder mon crocodile cet été?

0: Take me home, country road.
1: Ja, en we moeten nog iemand bedanken. Dat is onze vorige collega. Dat is onze Mario de Vries. Die 2 uur vervangprogramma. Want ons Ivan die heeft ademhalingsproblemen.
0: Ja, ik heb het gelezen. Amai. Ja,
1: maar misschien aan de zee zal het beter zijn dan hier of zo.
0: Ja, maar dat zet de longen nog wat open.
1: Dus dat, een beetje lucht.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk aangevraagd door onze Geert. En John Denver, Take Me Home, Country Road, maar iets erop gestart. Maar hij vroeg eerst een andere plaat. En u weet, het is woensdag. We krijgen de nieuwe schijf van de week. En eigenlijk, Geert, ga je daar ook heel blij mee zijn. Want dit is onze nieuwe hitschijf.
2: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: Ze is binnenkort ook te gast in onze studio's. Als ons eigen Larissa de Meter van de radio. En ja, ik doe wat ik wil. Haar nieuwe
1: ja, chef. Wel een knappe plaat die ja, een beetje ja, opgeeft.
0: Inderdaad, het valt heel goed mee. Heel mooie plaat. Ja.
1: Er heeft iemand gebeld.
0: Ja, Os Rooske die zit te puffen. Ze zegt... Ik kan het niet tegen. Ik zit gewoon te zitten. Ja, ik denk dat jij bent zoals de meeste mensen, Rooske, vandaag. Qua, ja, hoe noemen ze dat zo?
1: Loomheid.
0: Nee, ik bedoel van je energie om te werken. Qua, kom er niet op.
1: Ja, fijn.
0: Ja, dat niemand vandaag veel hoesting zal had hebben voor te werken of vooruit te gaan. Maar zij vroeg het nieuwe plaatje van Cody Konings en dat zou zijn Ik wil een man.
1: Zou dat iets willen betekenen, Rooske? Leg me dat straks een keer uit aan de telefoon.
0: Ja, ik ging u nog terugbellen daarvoor.
1: Ja, voilà. Allee, Rooske, Ik wil een man van Cody Konings.
2: Hoor, er moet toch eentje bij passen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: samba van Two Man Sound met als zanger Lou de Prijk.
1: Ja, die ondertussen
0: overleden is. En er staat Two Man Sound, maar uiteindelijk waren ze met drie, hè?
1: Ja, klopt. Maar de groep noemde zo.
0: Ja.
1: Goed, we hebben een telefoon. Ik ben hier een beetje verfrissing aan het zoeken. Zo. Ik heb hier een hele mooie waaier. Maar ik zeg geen echte Spaanse, dus ik weet eigenlijk niet hoe je dat moest juist gebruiken.
0: En had een Spaanse geweest, dan een snor gehad, hè?
1: Huh? De signorita had een snor. Ah, Thomas, dat kunnen we ze bieden op te draaien. Voilà. Dat is een goed gedacht. Ja, we moesten hier...
0: Eentje draaien van onze collega Rudolf.
1: Rudolf, die is aan het puffen en aan het blazen, zegt hij. En doet de groeten aan iedereen, aan de collega's, aan de luisteraars, aan iedereen. En met de plaat van Keith Marshall en Only Crying.
0: Wop.

0: knappe plaat, hè?
1: Ja, Only Crying.
0: En het wordt er gewoon warmer van.
1: Van als jij daar staat, is die temperatuur met een graad gestegen. Oei, je gaat weer naar beneden, bijna 34 graden in de studio. Dus de mensen moeten zich beseffen hoe wij zitten af te zien, speciaal voor jullie. Dus bel maar massaal en kijk maar.
0: Maar nu met de ventilator, weet wat welk gevoel ik hier krijg in mijn koptelefoon? Strand, de zee, je hoort het.
1: Ja. Dat is een plaatje aangevraagd via de telefoon. Ja. En ze zijn terug thuis, als Gieke en zijn vrouwke, want ze waren in Benidorm, dacht ik. Hè?
0: Ja.
1: En hij zegt tegen mij, het is warmer hier dan in Spanje.
0: Maar
1: het is hetzelfde warmte. In Spanje mag het 40 graden zijn, daar kun je mee leven.
0: Maar als je aan zee zit?
1: Nee, zelfs niet. Dat is altijd een licht briesje. Maar hier bij ons ligt alles plat. Dus ik weet het niet. Je ziet het, 34, het is gestegen. Dat is het hoogste van vandaag al.
0: Ja, voilà.
1: Dus
0: we gaan
1: mensen,
0: nog wat
1: drink veel. Beschut je alsjeblieft. Blijf binnen gaan. Niet gekke dingen doen buiten.
0: Luister naar de radio.
1: Voilà. En ons Gieke vroeg een plaatje van Jovalli en aan het Noordzeestrand.

0: we zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Daniel Fontaine. Hilde Bruineel.

0: Een vrouw is een wonder.
1: Een vrouw is bijzonder. Dat vooral.
2: Mannen ook hoor.
1: Luc Steno. De volgende is speciaal op aandraag van ons Franske. Franske vroeg de versie van Bobby Prins, maar ik heb ze niet gevonden van Bobby Prins. Dus moest Rudolf ze hebben, dan mag hij altijd mij sturen. Maar wij gaan het draaien in de versie van Francis. En schat,
0: wat kost een zoen van jou?
1: Ben de mensen duur, hè?
0: Ja, maar. Allee, Franske, deze is voor jou.

0: ga ik je microfoon moeten afzetten.
1: Nee. Schat, wat kost een zoen van jou, van onze Francis? En dat is al een heel oud platje.
2: Ja, ik heb ze...
1: Ik had die toen ik begon met DJ zijn.
2: Oeh, dat is 100 jaar geleden.
1: Nee, 100 niet. Maar wacht, ga ik tellen. Ik was 14 jaar.
2: Bijna 46 jaar geleden.
1: Ja, DJ. Goh, ja. Man.
2: Zeg, we gaan het nog wat warmer maken in de studio.
1: We hebben een plaatje op aanvraag van ons Cindy. En die kwam van de kinesist en die zegt van... Het is hier warm in de stad. En daarom vroeg ze Billy Idol en Hot in the City.
2: Voilà, Cindy.

0: Heel speciaal voor ons syndicaat, maar ik denk dat onze kameraad een beetje de verkeerde versie gepakt heeft.
1: We hebben dus de eerste, de beste genomen en dat is niet altijd voilà. Goed. Soms is dat wel een keer goed.
0: Ah, ja. Zo voor de ene nacht. Zo.
1: Ja, ja, ja, ja. Ah, wel. Maar ja. Daar gaan we niet over uitweiden.
0: Nee, okay, goed.
1: We gaan afscheid nemen van het eerste uur al, hè?
0: Juist. Oei.
1: Ja.
0: We staan hier nog veel plaatjes in, zeg.
1: Ja, maar we moeten helaas.
0: We moeten eruit. We gaan afscheid nemen van het eerste deel met het plaatje van Reggie, J. Kreese en O.T.
1: En zo ver weg, dat komt uit liefde voor muziek.
0: Tot zo straks. Dadelijk.

0: Volgens Bouwfederatie en Bild is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkeren en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
7: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: chocolademelk.
1: Ja, dat is nu veel, veel te warm voor die warme chocolademelk.
0: Hot chocolate.
1: Sexy thing van...
2: Is dat tegen
1: chocolate.
2: Mij? Is dat tegen mij?
1: Nee.
0: Nee, okay,
1: nee, nee. Maar ja, ik durf dat niet toe te zeggen. Hè. De neef is ontlust.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Nu, deze week had ik twee berichtjes gekregen van twee vedetten die overleden zijn. Eerst de Belgisch-Italiaanse zanger Frank Michael is op 12 juni overleden. Hij was 79 jaar. En de volgende is Gespati, die 80 jaar is, die 22 juni is overleden. Gespati, die je vooral kent van Etienne, Etienne, Etienne.
0: Ah,
1: ik ga ze
0: okay,
1: achtereenvolgens draaien. Eerst Gespati en dan Frank Michael.
0: Perfect.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: Man, man, man, Daniel, met zo'n warmte begint het te dansen.
1: Dat ja, maar kijk, ik moet nog wat kilo's kwijt en het is het ideale. Enfin, okay. Die mannen van de Romeo's, ik heb die al twee keer zien optreden, dat is ambiance. Hè.
0: Ja, ja, dat is...
1: En die mannen top. Kunnen goed zingen. Ja. En nu gaan we naar mannen die niet konden zingen.
0: Maar een van die mannen doet zijn wederopleving in de familie.
1: Ja, maar ja, ik kijk niet Gunther naar familie.
0: Levy,
1: ja.
0: Gunther Levy gaat terug meedoen met familie.
1: Maar dat kijk ik niet naar, maar ik heb er wel iets van gelezen.
0: Hoe dus, met een telefoon?
1: Van mannen die kunnen zingen, naar mannen die niet konden zingen. Millie familie, baby, don't forget my number.
0: Goed zo.

0: Baby, don't forget my number.
1: Ja, het is hier veel te warm.
0: Ja. 0266-99660. En bellen voordat ik van mijn stoel slibber van de warmte. Maar er staat hier iemand eten klaar te maken voor ons. Aan de barbecue nog wel.
1: Ja, Mai, die gaat daar lekker warm hebben.
0: Ja. En die vroege plaatje.
1: Ik ga zwemmen in...
0: Bacardi Lemon van Marto Kamer. Voor onze nief, alsjeblieft.

0: Ja, mijn tijger zoekt niet de tammes, hè?
1: Nee, mijn tijger zoekt niet de tammes.
0: Speciaal voor ons nieuw die lekker barbecue aan het klaarmaken is in die temperaturen.
1: Ja, en die Mart Hoogkamer heeft mij zin doen krijgen in een aperitiefje. Maar nu niet. Je hebt geen zin gekregen in een aperitiefje?
0: Jawel, maar je hebt gezegd dat het niet mocht voor, tijdens het programma, hè, jong?
1: Jawel, nu nog een half uur moeten wachten. Allee.
0: Maar het is goed, zal het gaan halen. Het is een lekkere cocktail. Trouwens, ik weet niet of de mensen dat weten, maar in Galmaren, in de Lijst, daar kun je klaargemaakte cocktail kopen van Galmaren. Dat zijn grote flessen van een liter en verschillende kleurtjes. Je hebt dat in het geel, in het blauw, in het groen.
1: In het rood.
0: In het rood, in het oranje, alle kleuren. En iedere kleur is een aparte smaak. En ik heb zo'n fles koud gezet voor ons.
1: We gaan lekker, zien wat dat is.
0: Ja, het is lekker.
1: Allee, we gaan ervan genieten. De volgende ken je ook, hè?
0: Ja, Katrina and the Waves and Walking on Sunshine.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: prachtige plaat van Harry Styles. Maar ik heb één probleem. Die cocktail doet er geen goed aan. Nu begin ik pas te zweten.
1: Dan moet je nog geen drinken. Dan gaan we meer voelen dat je zweet.
0: Ik zet nog maar aan het beginnen. Wat ging ik zeggen? Onze Kevin belde. En die vroeg een plaatje van onze Larissa. Binnenkort weer te gast in onze studio.
1: Ja.
0: En hij vroeg... is dat een tune voor u, hè, dan? Kleine Vogel.
1: Ja, maar Kevin vraagt dikwijls dat plaatje Kleine Vogel. Ik heb hem al gevraagd. En hem gevraagd, heeft dat een betekenis?
0: Hij moest lachen.
1: Ja, kijk. Ik ga daar niet op ingaan. Allee, Larissa, als je het hoort...
0: Hoe zeggen ze dat? Van liever een kleine vogel in de hand dan een grote...
1: Zoiets. Je zei ondertussen 27 spreekwoorden door elkaar aan het jagen. Okay. Maar hier, Kleine Vogel van Larissa.

0: Een van haar grotere successen, Kleine Vogel van Larissa.
1: Speciaal voor Kevin.
0: Voor de Kevin.
1: Ah, wel, ik heb een kleine dienstmededeling. Ah, ja. Ik kreeg net een bericht van een collega. Ik ga direct haar naam noemen, Katrien. Die zei, Kieken, jij draait de nummers die ik morgen ga draaien. Ik heb haar geantwoord, al wat dat gezegd zei zelf. Oei. Maar ik heb nu een plaat klaar die ze zeker morgen niet gaat draaien.
0: Dat weet ik niet, hè. Pas op, van Katrien kun je alles verwachten.
1: Is die ook zo zot?
0: Ik wil zeggen, ze is zo zot als een beudeur, maar dat is plezant.
1: Ja, maar
0: om
1: hier
0: te spelen moet er een hoek afstaan. Hè,
1: en de achterdeur moet openstaan. Voilà. Voilà, Katrien. Deze ga jij morgen niet draaien. En als je ze draait, ja, dan is het dikke pech. Jules Cabas met een tutuut.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: wil jij mijn kijkdoos even zien?
1: Ja. Ik was een berichtje gestuurd naar ons Katrien. Dat we niet zitten af te zien van de warmte. Dus ik maak een foto van ons uur met de temperatuur op. En Katrien zegt, amai, de temperatuur is goed gezakt. Hè. Had ze dat in 19 gekeken in plaats van die 34.
0: Pas op, met dat ik ga zeggen, wat was ze tegen mij gezegd heeft, kieken.
1: Kieken. Oké. Voilà. Het was tof vandaag.
0: Het was tof.
1: En gelachen.
0: En het is helaas tijd om afscheid te nemen.
1: Ja, weer al. Na ons krijg je Remy Belaert met zijn prachtig programma. En morgen, ze hebben donderdag, dan is onze Rudolf Stevens er met de muziekdoos. Maar vrijdag ben ik er terug. Kom jij vrijdag?
0: Ik kom vrijdag.
1: Amai, goed.
0: Voilà, c'est.
1: Dan nemen we afscheid met Clouseau.
0: En de Nobelprijs. Mensen, een goede avond. En tot, voor mijn part, vrijdag.
1: Geniet nog van wat je doet. Eten, drinken, slapen.
0: En vooral in de koelte blijven.
1: Voilà.
0: Nobelprijs. Salutjes.

0: Volgens Bouwfederatie en Bild is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkeren en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Brian Adams, die zong over de Summer of 69, terwijl de zomer van 2026 is aangebroken. Hopelijk wordt dit jaar een onvergetelijke zomer met misschien wel een fantastische vakantie. Wij dragen alvast ons steentje bij om jullie een Summer Radio te verzorgen. Door de jaren heen met alweer de pareltjes van vroeger en nu. Dat zijn de ingrediënten die ook dit uur mag verwacht worden. Met onder andere 3 songs uit de top 40 van 2 juli 1983. Green Green Grass of Home, Help Yourself, What's New Pussycat, Delilah, Moet Ik Nog Doorgaan. De wat minder jonge luisteraars hebben het al geraden. Hier komt muziek van de ondertussen 86-jarige Tom Jones, 19...

Van de zanger die zeven anjers, zeven roze schonk aan de jonge dames van begin de jaren 70. Willy Sommers voelt zich nog steeds 3x7. De eerste keer, dat is zijn zomersingle 2026. Met onze eerste uit de top 40 van toen beginnen we wat stevig. En dit met ILO, de Electric Light Orchestra, start in 2024 met hun afscheidstournee. Maar hun laatste geplande optreden kon niet doorgaan wegens ziekte van Jeff Lynne. Als dat er ooit nog komt, dat is niet duidelijk. Rock and Roll King, die kwam nu binnen op 33, dit op 2 juli 1983.

wereld. Taylor Swift met de single Love Story. Het begin van een succes die vandaag nog steeds in stijgende lijn loopt. Het aantal hits is niet bij te houden. Taylor heeft dan ook miljoenen fans. En een nieuwe single, I Knew You. We draaien hier 2-2. De muziek van toen en de muziek van nu. Als een trio begonnen in 1969. Ze brachten vooral pop en soul. De Hughes Corporation kregen in 1974 de eer om als eerste discogroep ooit op de eerste plaats te komen van de Billboard American Hot 100. Dat gebeurde in 1974 met deze prachtige rock.

British band The Love Affair. Waar amper 5 jaar actief. Dat was tussen 1966 en 1971. In die periode brachten ze 11 singles uit. Amper deze zal de muziekgeschiedenisboeken ingaan. Een song die later nog door vele andere artiesten werd gecoverd. Je kon luisteren naar Everlasting Love. De Nederlandse popband The Scene met als boegbeeld T. Lau, die wegens ongeneeslijke ziekte, kanker, een afscheidstournee inlast in 2014. Een jaar later overleed de zanger. Vorig jaar begon de groep opnieuw met een uiteraard nieuwe zanger. In 1991 haalden ze onverdiend slechts de tipparade met Iedereen van de Wereld.

23 is deze jonge Canadees Cameron Whitcomb. 5 jaar terug begon zijn muzikaal verhaal. Hij nam deel aan American Idol. En ondertussen reeds op korte tijd een aantal internationale successen binnengehaald. Het liep niet altijd vlot. Op zijn 12e was hij er. Gelukkig, hij herpakte een jong verslaafde. Kingdom of Fear, dat is zijn meest recente. Het grote publiek maakte kennis met de jonge Audrey Landers, die de rol van Afton Cooper vertolkte in de razend populaire serie Dallas. Zangeres, dat kon ze ook nog voor de dag mee komen. Hiermee is de tweede uit 3 uit de top 40 van toen. 2 juli 1983 steeg ze van 5 naar 3 met haar meest bekende...

eventjes te checken wie de meeste scoorde in de 60s. Was er nu Elvis Presley of The Boys from Liverpool? Doet er niet toe. Voor beiden waren het er vele. In 1965 bestond, althans volgens de Beatles, een week uit 8 dagen. Ja, dat waren nog tijden. Men werkte er nog 6, ook op zaterdag en dergelijke. En ook de schoolgaande jeugd was het nog op zaterdagochtend school. De jeugd van vandaag die kan zich dat niet meer inbeelden. De grootste successen kregen we van de disco- en funkgroep Chic te horen op het einde van de jaren 70. Dance, dance, dance. Le Freak, I Want Your Love. En My Forbidden Lover. Vanaf de jaren 80 begonnen de successen af te nemen. Tot ze ons in 1984 verrasten met deze You Are Beautiful.

0: Zometeen heb je de nummer 1 te goed uit onze top 40 van het uur. Normaal draai ik een Nederlandstalige, deze keer niet dus. De reden, dat hoor je dadelijk. Right Said Fred vervangt deze met hun eerste notering uit 1991. Een titel die je ongetwijfeld niet kan vergeten. En even ter info, dat is niet voor mij bedoeld. I'm too sexy. En zoals gezegd, onze top 40, 2 juli 1983. Op plaats 3 stond Daniel met Julie, bleef staan, 8 weken genoteerd. Op de tweede plaats de Hiraison, de blonde van Abba Agnetha Veldskog. Die bleef op 2 staan, 7 weken genoteerd. En ook de nummer 1 die bleef ongewijzigd. Een van de grootste hits van 1983. Het waren jonge hartjes nog. En het nummer werd geschreven door Jack Jersey. De grootste van de Nederlandse shorts. Comment ça va?
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

Waar Lindisfarne bijzonder populair waren, tot er plots in 1995 een einde aan kwam door het overlijden van zanger Alan Hull, te gevolgen van een trombose rond zijn hart. Hier blijven we ons in ons geheugen hangen met het mooie Run for Home. Zometeen heb je nog Doe Maar Te Goed met Pa, maar eerst eventjes naar de vrolijkste Vlaamse bende uit de 90s. De Dinky Toys, The Test of Time. Tot het volgende gedeelte van Door de Jaren Heen.

0: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Twee schoolvrienden die als duo een bandje uit de grond stampten. George Michael en Andrew Ridgely vormden samen Wham. En hun muzikale droom die kwam uit in 1986. Na ruim 10 hits scheidden hun wegen. En George Michael ging met succes solo verder. We begonnen met een topper uit 1984, Freedom. En ook het komende uurtje mag je het beste van toen en nu verwachten. De gids uit jou en mijn jeugdjaar hier in Door de Jaren Heen met Remy. Ook 3 songs krijg je te horen uit de top 40 van het uur 30 juni 1973. En het is zomer en dat is bij sommige artiesten te merken aan hun nieuwste productie die ons een zomers vakantiegevoel geeft. De Nederlandse Guido van der Graaf die gaat de vrolijke tour op met Ciao, Doei, Adios. Ja.

Maar het is één om zeker in de zomermaanden nu en dan even terug te horen. Het gevoel van 1963. Ik was er toen nog maar 5, maar Summer Holiday van Cliff Richard, die is mij altijd blij gebleven. 2 aan 2 draaien we ze. En de man die zowat de grootste Duitse klassieker aller tijden schreef, dat is Bernd Klüver. Peter Maffay had daarvoor de perfecte stem. En Doe is blijven hangen in het geheugen van jong en minder jong. De eerste uit 43 van toen, dat is Bernd Klüver zelf. Hij kwam niet binnen op 30 juni 1973 op de 25e plaats met De Junge mit der Mundharmonika.

Iemand die je hier regelmatig te horen krijgt is Alex Warren. Niet verwonderlijk, deze 26-jarige Amerikaan heeft in minder dan 3 jaar reeds 8 hits op zijn naam gezongen. En nummer 9, die kreeg je net te horen. En ik gok erop dat dit ook een even grote hit zal worden. Passenger, zo heette deze. En we blijven even over de grote plas, maar we zakken af naar de grootste Canadese zangeres die ondanks haar ziekte binnenkort het podium betreedt in Parijs voor een paar concerten. Haar naam Céline Dion. In 2002 was I'm Alive haar grootste.

Begin jaren 80 startte de eerste tv-zender die non-stop videoclips afspeelde. Dankzij MTV, die Girls on Film regelmatig programmeerde, raakte Duran Duran overal bekend. Ze bestaan nog steeds, maar de tijd van hits is al eventjes geleden. Ze zakte met de jongens af naar het jaar 1983, zowat hun glorieperiode. En hier zijn de originals die onlangs meer dan 800.000 fans op de been brachten voor wat mogelijk hun laatste gezamenlijke tournee was. De kleinste kennen ondertussen een verjongde K3, maar

was de jongste deelnemer van de laatste Voice van Vlaanderen. Uit het team van Koen Wouters. En de verdiende winnaar van deze ontdekkingstocht naar nieuw talent. De 17-jarige Bas Serra, later geen gras overgroeien. En verrast ons met toch deze wondermooie Because of You. Wizard is een Britse band ontstaan uit vorigmalig lid van The Move en medeoprichter van de Electric Light Orchestra, Roy Wood, die na meningsverschillen de groep verliet, is misschien wel de zanger met de meeste wilde haren. Op 30 juni 1973 was hij de hoogste nieuwkomer op 21 met See My Baby Jive.

La Bonita. Of Madonna deze plek bedoeld kan zijn, want de sterren als Shakira en Ed Sheeran hebben daar hun vakantiestekje. Dat was een van de vele van de meest besproken zangeres van de vorige eeuw. In de Zweden waren ze al 10 jaar bijzonder populair toen Roxette in 1989 met de single The Look zowat overal voet aan grond kreeg. Tientallen keren haalden ze hun top 40 hit. Slechts 1 keer hadden ze een nummer 1 te pakken. Dat was met deze in 1991, de Joyride. Hello.

0: de Doe raakt in Vlaanderen bekend als Jasmin Eekhout in de tv-reeks Milo. Liene kan niet alleen acteren. Vorige zomer bracht ze samen met Jaap Reesema de single Met of Zonder Jou uit. Nu doet ze het helemaal alleen en geeft vooral blank gas. 30 juni 1973, dat is de datum van onze top 40 van het uur. En even kijken hoe de top 3 eruit zag. Op de derde plaats kregen we Wiltura met Verboden Dromen. Op 2, ze verlieten de eerste plaats. 10 weken stond die genoteerd. Tony Orlando en Down met Tie a Yellow Ribbon Round the Yellow Tree. Een nieuwe nummer 1, de Indianenband. Stegen 1 plaatsje van 2 naar 1. 4 weken, Redbone, We Were All Wounded at Wounded Knee.
1: Hier is hij, de nummer 1 uit de top 40 van toen.

Shirley begonnen als achtergrondzangeressen bij de 80s groep Wham en kwamen regelmatig in beeld bij hun videoclips. In 1987 haalden ze met z'n twee keer de top met het wat bescheiden Goodbye Stranger. Maar deze Heartache bracht hen tot een tweede plaats in de hitparade. Dat was het alweer, een uurtje door de jaren heen. Met de muziek van toen en nu. Blijf bij onze collega's. Hier hoor je beste dag en nacht. Tot de volgende.

0: lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week het schijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
1: Dit is

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Radio Memory. Radio Memory.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.